Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

niet. Wat een heerlijk weertje, mooier kan het niet. Opeens schrik ik mijn eigen lam, want er kwam een wolf aan. Ik ben er toen in volle vaart snel vandoor gegaan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ze zeggen tijd heelt alle wonden, maar ik merk het niet. Ik wil je bellen, wil je appen, maar zo werkt het niet. Toch wil ik weten hoe het gaat, hoe je dag was vandaag. Of je je beter voelt, of dat je misschien nachten niet slaapt. Mijn hoofd zit vol met gedachten bij die mooie dagen. Samen shoppen door de stad, we hadden niks te klagen. Als ik denk aan die tijd.

Ik zie me zitten hier met jou op een balkonnetje. Samen met een bakje koffie in het zonnetje. Even rennen door de stad, lopen naar het park. En onderweg pak ik misschien wel even je hand. Ik vraag me af of je dat ook mist. Huilend op je kussen ligt. Of is er alweer iemand die die tranen van je wangen wist? Liefde is

klik nog nooit echt meegemaakt. En is er ergens nog hoop, ergens geloof? In een tweede kans waar ik je nu al beloof. Dat ik het volgende keer helemaal anders doe. Dat ik je meer zeg en spreek vanuit mijn gevoel. Want we liepen over paden die nu doodlopen. Maar als de wegen kruisen sta ik er dan weer voor open.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

er niet wat kracht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs, of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken er zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

zat erin van jongs af aan, tussen al die mensen staan. Ik leef ervoor.

0: Je kunt niet houden van de zon.
1: Ik heb je lief zo.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: De NMBS schrapt vanaf vandaag tot en met vrijdag dagelijks 100 treinen vanwege de extreme hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en volgens de spoorwegmaatschappij is het niet meer verantwoord om die nu te laten rijden. Reizigers krijgen het advies om de NMBS-app goed op te volgen, de spits te vermijden en voldoende water mee te nemen. In het Brusselse Ukkel is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De exacte toestand is onduidelijk. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrische centrum in Rekem als zijn vader. Het gaat wel om een andere campus, enkele kilometers verderop. Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. De seriemoordenaar krijgt momenteel ook €770.000 aan dwangsommen van de Belgische staat, omdat zijn internering jarenlang vertraging opliep. Ja, zijn bankrekening wordt nog goed gespekt. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen onder meer bij chauffeurs en sorteerders. In totaal werken zo'n 800 mensen voor UPS in België, waarvan de meeste in Diegem. De 43-jarige Portugees Victor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. De club stelt hem straks officieel voor. Bruno werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer en won met FC Porto de Portugese Supercup. Na tegenvallende resultaten werd hij daar ontslagen, waardoor hij al 1,5 jaar zonder club zat. Portugal heeft op het WK voetbal Oezbekistan verslagen met 5-0 en leidt in de groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die scoort op 6 verschillende WK's. Met 10 WK-doelpunten in totaal is hij nu ook de Portugese WK-topschutter aller tijden. Een record dat eerst op naam van Eusebio stond. De weersverwachting. Vandaag en morgen schijnt de zon volop bij 36 tot 37 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, mogelijk 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, maar de temperatuur zit nog steeds boven de 30 graden. Pas vanaf maandag wordt het stilaan een beetje koeler.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert!
7: Hallo, mannetje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Matthias Stetsch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer.
2: Goeiedag.
1: Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch met ondergetekende Johan de Graaf. En wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België volgens onze vaste formule. Dat betekent om en om, hè. Eentje uit Nederland, dan eentje uit België, Vlaanderen. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. Verderop in de show hebben wij natuurlijk de gloednieuwe single van Glenn Robbins met de zomermelodie. En ook de oude Hollandse meezingplaat is ook van de partij. Dan hebben we alles opgenoemd wat we moeten opnoemen. En dan gaan we langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die uitstekende nieuwe single van PC Brown. Getiteld Zaterdagnacht, dat is er eentje van de Drifters, maar dan in de Vlaamstalige uitvoering. En ik moet zeggen, uitstekend, uitstekend. Luisteraars, hartelijk welkom. Ik word er schor van. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan Just Dutch.

0: natuurlijk een van de drieftes met Saturday Night at the Movies. Maar ja, die mag ik niet draaien in de show, nee. En dat is een andere taal dan de verstaanbare taal uit Nederland en België, Vlaanderen. PC Brown was dit. Met Zaterdagnacht.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Ja, de nieuwe Chico, lekker een bakkie op Scheveningen of zoiets. Ja, ik kan die echt goed haast. Nee, ik woon er vlakbij, maar ik kan het niet goed. Dames en heren, hier is Glenn Robbins.

is toch een heerlijke plaat, dames en heren. Maar waren of niet deze van de kalender op in de show. Just Dutch. Met de zomermelodie. Hier is de nieuwe van Samantha Steenwijk.

0: De nieuwe single van Samantha Steenwijk. Je weet niet, wat je mist.
1: Zonnige klanken.
2: En een opperbeste sfeer.
1: Wat wil je nog meer?
2: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

De nieuwe single van Sammy Moore hier in de show. Straks verderop natuurlijk de Hollandse Amazing plaat van toen. Er wordt ook een lekkere zomerse plaat. Die heb ik net al wel even uitgezocht. Dit is te jong om stil te zijn. We gaan knipperlichten.

knipperlicht. Danny Vroeger en Mickey van Wijk. Ik vind het een uitstekende plaat, moet ik zeggen. Hier is dametje Lisa Lewis. De zon, de zee en het strand hier in Just Dut. En na deze plaat de Hollandse amazing plaat van toen. Nou, dat wordt een heerlijke zomerse plaat uit 71. Maar eerst even Lisa Lewis.

0: niet dat je gaat.
1: Ik wil niet dat je gaat. Ja, dat is een mooie of niet soms deze van Lisa Lewis. Zoals beloofd, we gaan terug in de tijd.
2: Dit is Johan de Graaf.
3: Just Dutch.
4: Herinnert u zich deze nog?
5: 1971.
1: Terug naar 1971, geschreven door vader Abraham Pierre Cartner. Die mooie single, geweldige single. Een grote hit toen de tijd voor de makker.

geweldige plaat of niet? Soms de gouden oude Hollandse amazing plaat van de Makkers met de zomerzon. Hier zijn de Kadriekjes met de zomer van Oh ja, Lili.

0: dat is de nieuwe single van Bente. 3, 2, 1. We tellen langzaam af, hè. Nou, we zijn al ver over de helft hier in Jazz Dutch. Zo snel gaat het maar met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en België.
1: Heel goed.
0: Ja, dankjewel Bente. We zijn er bijna.
2: Daar is de koffie.
3: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
2: Nou, dat is de

een dikke hit of niets om deze van Justin de Wild met Terio. Hier is Bart Kauk. De opvolger van Zanzibar. Ook zo'n goede plaat. Dit is zijn nieuwe zomersingle. Hier is De Zot Verliefd.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
8: Het is een nacht.
7: Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
10: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
11: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
9: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
12: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza. Het nieuws.
15: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Wat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het mini-voetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste mini-voetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo'n hele goeiemorgen en welkom op de 106.5 vanuit Kinroei. De 105.6 vanuit Bazijk en www.radiomonza.be met een muzikale bloemenmond. Vandaag 24/6/2026. Vanaf de klok van 8:30 tot en met 11 uur ben ik in een gezelschap. Je gast en vriend DJ Bobbo. Gevarieerde muziek voor elk wat wils, voor jong en oud. Helaas geen verzoekjes, maar degenen die gebeld hebben, die kregen na 10 uur een naam vernoemd en daar een plaatje bij. Meer niet. Goedemorgen.
1: Een boeket, lieve mensen, het was zo...
0: Hedendaagse muziek, maar ook muziek van toen. En wat nieuwkomers. En dit vanuit het zonnige Kinroei. En blijf lekker binnen en hou het fris, zou ik zeggen. Of lekker in de kantine vanaf 10 uur. Maar zo dadelijk eerst Monza's favoriet.

0: Maar voordat we van start gaan met Monza's favoriet, toch nog even zeggen dat er een huwelijksverjaardag of een verjaardag kan doorgegeven worden op 089 70 21 79.
1: Monza's favoriet.
2: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
1: Monza's favoriet.

Zo, en dat was dan Monza's favoriet. Maar we gaan verder met hedendaagse muziek. Smeek maar niet om mij, iets verder. Ah, en daarna, Luc van Beuwen, ik wil jou voor altijd. En natuurlijk ook Glenn Hermans, mama.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik. Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze paralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson. De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de fusierut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888, 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij schoenmode het schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
6: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Monza, het nieuws.
9: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmangabee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Wat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het minivoetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste minivoetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: De keizer van het Vlaamse lied wil Tira!
12: Zo, en verleden week draaiden we van Wiltura Egorie toe. Deze week in Hart van Goud.

0: draaiden het nummer Een Hart van Goud. Kom terug, alles is vergeven, wordt de volgende titel volgende week.
1: Zo, en u kent ook allicht het liedje van heel vroeger, Wilma, Een Klomp en een Zeiltje. Maar ditmaal hebben we eentje gevonden en dat wordt gezongen door Johan.

Het blijft toch prachtige muziek, die gouden ouwe. Maar even hedendaagse muziek van Tinus van der Weide. Luna. En daarna kreeg die Tila Drucker, Lady Drucker is mijn naam.

Een medley van Jetty Paletti. En hopelijk doen ze in het weekend heel veel beter. Tenminste, de rode duivels. Allemaal rode duivels van Jimmieke.

Wij zijn allemaal Rooiduivels, gebracht door Jimmieke. En hopelijk doen ze het weekend veel beter dan wat geweest is. Even Duitsstalige muziek. Een oud vernieuw plaatje van Chris Roberts. Eine Freund verdriept. 100 zorgen. Nogmaals, goedemorgen.

Het blijft toch prachtige muziek, Duitsstalige platen. Maar meer Duitsstalige muziek dan deze, iedere maandag vanaf 6 in de avond tot 8 in de avond met Motti Lixi für Sie auf. Mooie Duitsstalige muziek.

We brachten muziek van duo Leo en Herman met de titel In Tal der Wilde Rozen. Jaren geleden hier geweest David van der Steeg en hij zong toen het lied Leef je leven.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het stationsplein achter Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik. Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Berken is een mannelijke kuifmanga-bee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan, probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Wat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Blaarmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het mini-voetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste mini-voetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Zo, nogmaals een goede morgen en welkom in de muzikale Bloemenmond. Nog tot 11 uur. We gaan even de mensen afroepen die gebeld hebben naar de studio. Het zijn Jan in uit Holland, Lijn en Johan uit Tongerlo, Nelly en Jaak in Opoeteren, Karine in Hasselt, Angel uit Nerouteren en DJ Jean voor alle luisteraars. Maar we gaan deze draaien, Gerard de Vries, het spel kaarten en daarna komen de rest van de plaatjes.
8: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Ja, en we draaiden een hitmedley uit 99 van Jacking Stevens. Maar even naar Eddie Smets en Deel Mijn Droom. En daarna kreeg hij De Engel Bewaarder. Niet gezongen door Marco Schuitmakers zelf, maar wel met Florian Zilbereiser, Schutzengel. MUZIEK

Ja, prachtige muziek van Eddie Smets en Deel Mijn Droom. De volgende is net even mooi. Vooraleer ik ze vergeet te draaien. Wilt u haar horen, zien en zwijgen?

kleine jongen met mijn schoverhaaltjes thuis kwam. En over de eerste onrechtvaardigheden in mijn leven begon te klagen. Dat heeft me de mensen leren aanvaarden zoals ze zijn.

Het blijft toch prachtige muziek met de titel Zoetsengel. Gebruikt door Florian Zilbereister en Marcus Schuitmakers. De Vrijbuiters.

Uit 76, als het jaartal klopt, draaiden we Johan en Henk Heel de wereld is maar een poppenkast. Hedendaagse muziek, Mandy Richter, Toescene.

0: Zo luisteraars, je hebt dat voor puren kunnen luisteren naar gast en vriend Bobo. Dit alles op de 106.5 vanuit Kinrooi. De 105.6 vanuit Mozaïk. www.radiomonza.be via de streamdienst en DHB Plus 10C. Mij hoort u weer terug aanstaande woensdag, zelfde tijd, zelfde zender, als God believe, of tenminste als het weer het toelaat en niet te warm wordt. Of misschien één van de dagen als het weer ook het toelaat bij de artiesten. Maar dat is nog even afwachten daarvoor. Zo dadelijk een uurtje informatief en dan is er Zenster Sandra. Hopelijk draait ze met dit fijn warm weer. En ook mijn collega Guido Maasen straks. Allebei veel succes toegewenst. Wat mij betreft tot de volgende week. De groetjes. Bye.
1: Geef handen.
0: En blijf luisteren naar mijn collega's. Dag. En hou het fris en gezellig.
1: Dank u wel. Om elk liefdevol gebaar. Dank u wel. Door die band zeggen wij. Dank u wel.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
8: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg.
4: Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekanaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10 uur 15 gebedsweg, om 11 uur eucharistievering, om 12 uur 15 middagmaal picknick, om 13 uur 30 kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17 uur 10 vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven te laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Manu, woensdag 1 juli. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse €5 per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Kinrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Een gezellige avondfietstocht op woensdag 24 juni. Landelijke Gilde Kinrooi. We verzamelen aan onze ontdekken dorpbank, dorpsplein en vertrekken stipt om 19 uur. De tocht zal ongeveer een dertigtal kilometer lang zijn en ons voornamelijk langs rustige en landelijke wegen leiden. Fluwehesje en fietshelm verhogen altijd de veiligheid. Halfweg is er een stopplaats om iets te drinken. De deelnameprijs bedraagt €8 per persoon, inclusief 2 consumpties tijdens de tussenstop en hapjes op de eindstopplaats. Inschrijven voor de avondfietstocht kan tot 19 juni, enkel via overschrijving van het correcte bedrag op het bankrekeningnummer van de Landelijke Gilde Kinrooi. BE 44 73 52 1503 53 45 met als vermelding avondfietstocht. Hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op heel wat deelnemers op onze ontspannende avond. Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032 486 70 86 55. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is €1 per meter. Iedereen van harte welkom.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens Beeldig Kinderhooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kinderhooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molenbeersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee, de boerderijen.
1: Vroeg shoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Oostgenuge plus volle prullen. Sprinkersteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. River Beats, Festival Wessem. Zondag 16 augustus, vroeg shoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree. Het Boyer Bulke, wandeling op 25 en 26 juli. Afstanden 6,5, 14 en 21 kilometer. Vertrekken tussen 7:30 en 15 uur. Kinderwandeling met opdrachten tussen 1,5 en 6,5 kilometer. Prijs deelname, inclusief één consumptie, voorverkoop €5 en aan de dag zelf €7, onder de 7 jaar gratis. Start en aankomst, Boyerweg nummer 29, de Dilse Stokkum. Telefoneren kan ook op het nummer 0032 494 27 16 47. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Zomerfeest, Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richards Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardeheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 uur in de parochie Sint Jozef Keenrooy in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint Jozef. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in op Glabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. De gezinsbouw Keenrooy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooy om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooygezinsbond@gmail.com of

0: via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro. De Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Keenrooy, Vlooienmarkt, op 12 juli 2026. Locatie De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Keenrooy. Bezichtigen buiten vanaf 6 uur, binnen vanaf 9 uur. Verkoop buiten vanaf 6 uur, per opbod vanaf 13:30. Iedereen van harte welkom. Grote garageverkoop op 27 en 28 juni op het Hoogveld in Bree. Hermanstraat, Hoogveldlaan, Stijvenstraat, Schutterijstraat, Zwennestraat, Driehoevenstraat, Korenbloemstraat en Goudbloemstraat. Iedereen welkom op de grote garageverkoop op 27 en 28 juni. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2.
1: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
6: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Uit het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is een mannelijke kuifmanga-bee ontsnapt. Het is een aap die is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren en is intussen al meerdere keren gespot in nabijgelegen dorpen. Zodra het kan probeert het park het dier te verdoven om hem veilig terug te brengen. Hoe de aap kon ontsnappen is een raadsel, mogelijk zwom hij een gracht over, al is dat volgens het park zeer uitzonderlijk, maar het zou wel kunnen. Denen die hun legerdienst vervullen worden binnenkort naar Groenland gestuurd om er samen met beroepsmilitairen deel te nemen aan echte missies. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft een zinnen gezet op het gebied en wil dat al langer in handen krijgen vanwege strategische veiligheidsredenen. Donald Trump zal de WK-trofee overhandigen na de finale van het wereldkampioenschap voetbal in New Jersey. Dat heeft de FIFA-voorzitter Infantino gezegd. Trump eiste vorig jaar ook al een hoofdrol op bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Na de winst van Chelsea bleef hij toen opvallend lang tussen de feestende spelers op het podium staan. Wat hij nu van plan is, is ook niet helemaal duidelijk. De Keizer Karel Cup in de Bluirmeerse in Gent gaat dit weekend niet door. Het mini-voetbaltoernooi, dat eigenlijk van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni gepland stond, is geannuleerd door de hitte. De Keizer Karel Cup noemt zichzelf het grootste mini-voetbaltoernooi van Europa. Volgens de organisatie zakken jaarlijks zowat 400 ploegen en 5000 deelnemers af naar Gent. Maar dit jaar dus niet door de warmte. Ja, dan hebben we nog dit binnengelopen bericht. Jada Lynch, de 18-jarige dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de nationale basketbalvrouwen. Lynch is momenteel actief in de Verenigde Staten en is trots dat ze nu al mag proeven van het hoogste niveau bij de Belgian Cats. Lynch droomt ervan om over 2 jaar met de Cats op de Olympische Spelen in L.A. te staan. Vandaag en morgen erg heet, met volop zon en temperaturen tot 36 graden. 'S Nachts koelt het af tot 22 graden. Maar vrijdag wordt het lokaal nog warmer. We halen plaatselijk 40 graden, 's nachts 25.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Hoi hoi, een hele goede middag. Zonnig, warm en zwoel kan je het ook wel noemen. Zoek een lekker, aangenaam om te zitten, plekje uit en blijf gezellig de komende 3 uur bij mij, want dan zorg ik voor leuke muziek, zodat kleine taakjes sneller gedaan raken, maar gewoon chillen, dat kan natuurlijk ook. Welkom, dit is Breek de Week met Sandra.

Until We Meet Again, deze van de Kumbai Dance Band. Eens kijken, ik wil nog even zeggen, als jullie iets willen delen met mij, dat kan natuurlijk altijd via Messenger, Facebook of Instagram. Wij gaan verder met een Nederlandstalig nummer van Sanne. Dit is Je Voetstap. MUZIEK

Een lied wat gaat over verlangen naar een verloren liefde en de wens om nog één keer samen te kunnen dansen. Dat is Tango Amore van Andrea Bergen, nummer uit de 90's. En van daaruit gaan we helemaal terug naar de jaren 60. Dit is Roy Orbison met Lana.

Dat waren de Heikrekels, een populaire Nederlands dansorkest uit Noord-Brabant. Hun bekendste hit was dit, Waarom heb jij me laten staan, uit 1967 en intussen een echte klassieker geworden. Toevallig, maar deze is ook uit 67. Demis Roussos met Schönes Mädchen aus Arcadia.

Drie nummers achter elkaar, alle drie uit de 60s. En daarom wordt het nu al tijd voor iets van nu. En een nummer wat ons ook aan de voetbal, aan het WK doet denken. Deze van Shakira, Die Die.

Dat was Shakira. Intussen is het 12:30 geworden. Voor alle mensen die werken, speciaal voor Xavier van zijn collega Lode, is dit Jules Cabas met zijn zotte die werken.

Xavier, ik hoop dat je deze gehoord hebt. Speciaal van Lode was deze. Eens kijken op TikTok. Instagram is hem heel bekend intussen. Vooral in Nederland wordt het een grote hit of is het al een grote hit. Dit is Cheerio van Justin De Wild.

120 varkens naar Beirut. Deze was van Henk Wijngaard. Het volgende nummertje is er eentje van de classics. Die mogen natuurlijk ook niet ontbreken.

Zoals gewoonlijk en nu dus ook even non-stop muziek tot aan de reclame en het nieuws. En daarna ben ik heel graag terug met mijn programma Breek de Week met Sandra.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
8: Het is een nacht.
7: Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
6: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
10: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
6: Meer informatie op meubelengeusens.be.
11: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws. De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur vanaf zaterdag. Dat hebben de vakbonden gezegd in een persbericht. Ze zijn het niet eens met de hervormingen bij de brandweer. De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld hebben verduisterd. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder zijn er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 25 en 30 april 26. Een stijging van 4,5% blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift. De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen 25 en 40. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raken al besmet. 245 zijn gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook geen vaccin tegen de gevaarlijke variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1000 schepen vast liggen in de Perzische Golf door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag een beetje vlotter, zegt de Koninklijke Belgische Redersvereniging. Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Volop zon en erg warm, 37 graden. Vanavond erg warm, een minima van 8, 22 graden. Morgen van hetzelfde laken een broek. En vrijdag nog warmer met maxima tot zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag 30. Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Hoi hoi, welkom terug en een hele goede middag voor iedereen en ook de mensen die nu pas aansluiten. Dit is Breek de Week met Sandra op jullie favoriete zender Radio Monza. Misschien is het nu wel puffen en snak je naar afkoeling. Evenzeer, luister maar eens naar deze dan.

Uit 1977 was deze van Smokey, Needles and Pins. Misschien een rare titel, naalden en spelden, maar het verwijst eigenlijk naar pijn en verdriet die de zanger voelde bij een verloren liefde. Altijd fijn om te weten. Terug wat Nederlandstalig en wel eentje van Heintje, ons dorpje.

Een eerst nummer van de zangeres Sinéad O'Connor, The Parting Glass. Minder bekende stijl dat Iers, zeker als je het vergelijkt met country vibes zoals deze. Knee in Union met Made

Mexico. Van de country vibes naar de schutte vibes. Want binnenkort is trouwens het OLS, het Oud Limburg Schuttersfeest. En dit jaar is dat 5 juli in Meerlijk, gemeente Roerdalen is dit. Dit plaatje is wel van toepassing. Dit zijn de Mooshoofdpaatzangers met Optocht.

Roggenijze met Bestel maar. Het volgende nummer wordt ook wel gezongen door de Cats, maar deze is ook wel leuk. Creedence and Clearwater Revival met Hello Mary Lou.

Audrey Lenders met Manuel Goodbye. Ik geloof dat de apparatuur hier ook wat overhit geraakt, want ik hoor zo af en toe een hapering. Ik hoop dat het thuis meevalt. We gaan verder met een

kijken. Een Nederlandstalig nummer voor velen onder ons. Is het bijna weer vakantie of toch enkele weekjes. Dit is Luc Steno met Holiday.

Dat was Rob de Nijs nog eens met Dag Zuster Ursula. We gaan weer non-stop naar de reclame en het nieuws toe. En we gaan beginnen met een nummer wat komt uit de zomer van 2000. Dit is Jody Bernal met Kissy Kino.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jo Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
1: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor elkaar met elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor elkaar met elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationstraat 38B in Mazeik.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi.
2: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Medium Tim live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De brandweer start aanstaande zaterdag een staking voor onbepaalde duur. Dat hebben de vakbonden gezegd in een persbericht. De bonden zijn het absoluut niet eens met de geplande hervormingen binnen de hulpverleningszones. Bij dringende gevallen blijft de brandweer wel uitrukken, maar alle niet noodzakelijke oproepen worden geschrapt. Het gerecht heeft de 55-jarige bestuurster van twee Antwerpse VZW's voor palliatieve zorg opgepakt. De vrouw wordt verdacht van grootschalige verduistering. Ze zou subsidies en zorggelden hebben doorgesluist naar privérekeningen. Bij 9 huiszoekingen is €100.000 cash en zijn 2 Mercedes in beslag genomen. De vrouw verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met het Ebola-virus vastgesteld bij een arts die net is teruggekeerd uit Congo. In Congo woedt momenteel een zware epidemie die al aan 245 mensen het leven kostte. Over de medische toestand van de Franse dokter is niets bekend. Tegen deze specifieke gevaarlijke virusvariant bestaat nog geen werkend vaccin. Verzekeraars schatten dat er op dit moment nog een 1100-tal schepen vast ligt in de Perzische Golf na de blokkade van de straat van Hormuz. Sinds de opheffing van de blokkade komt het scheepvaartverkeer wel elke dag vlotter op gang. Vanwege de veiligheidsrisico's maakt de redersvereniging niet bekend welke Belgische schepen nog in de regio liggen. Een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse oud-wereldstel Ronaldinho keert terug uit zijn voetbalpensioen. De 46-jarige aanvaller heeft een contract getekend bij Ravenna, de Italiaanse derde klasse. De transfer lijkt op een commerciële stunt, maar Ronaldinho wil naar eigen zeggen absoluut nog 1 laatste doelpunt scoren in het shirt van de traditieclub. Vanmiddag schijnt de zon onbarmhartig fel en wordt het extreem heet met 37 graden. Ook vanavond nog lang snikheet en vannacht koelt het amper af tot 22 graden. Morgen hetzelfde lome weer. Vrijdag piekt de hittegolf met 40 graden. Tijdens het weekend stijgt de kans op hevig onweer met zaterdag 38 graden en zondag een koelere 30 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi hoi, het laatste uur alweer en dan is de week weer helemaal echt gebroken. Het gaat weer zo om zijn, dus we vliegen er helemaal terug in. Only love can make a memory, only love can make a moment last. Dit is er eentje van Nana Mouskouri. MUZIEK

Bijna 20 voor 3 werd het met deze van Hanny en de Rekels, Mario uit het jaar 1972. Een helemaal ander genre is deze van Jack Jersey. Dit is Gone Girl.

zit er weer op. Ik ga zo meteen met mijn metekind Leon Kremer zijn plonsje doen. Lekker afkoelen. Voor jullie thuis, op het werk of onderweg wens ik het beste toe. Doe het rustig aan. Wees extra goed voor elkaar en voor jezelf. En daar hoort misschien ook wel een ijsje bij. Ik ben er zaterdag terug. Misschien wel een bikini als het hier zo warm blijft in de studio van Radio Monza. Dus heel graag tot dan. Heel veel liefs. Dit was Breek de Week met Sandra.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de Fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Kernhoven. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
5: Het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de metingen. Het werd zo net al 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van 50 jaar geleden. En het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na de storm Ciarán, 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens een storm kwam een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en dat niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter. Elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ernstige verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer kunnen vallen. Volop zon en heet, 37 graden. Vanavond warm, minima tot 22 graden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag nog warmer, mogelijk zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog 38 graden. Zondag een koelere 30 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Mag ik jullie verzoeken om je buurman, je buurvrouw even een armpje te geven? Gewoon gezellig. En ook bovendien, jongens, gewoon even een beetje inhaken met z'n allen. En dan gaan we met de hele hut gaan we van links naar rechts. Van links naar rechts. En voor degene die niet mee wil doen, gewoon even beetpakken en meesleuren, hè, die handel.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop bij het stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsoven in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krap en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: de rug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijribs, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
8: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
10: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Eigenaars van elektrische wagens hebben het deze dagen misschien gemerkt. Het opladen van de wagen duurt wat langer dan normaal of wordt zelfs tijdelijk on hold gezet. Niks om te vrezen, de wagen is niet stuk, maar het kan wel liggen aan een reeks oorzaken die verbonden zijn aan de extreme temperaturen. Het stroomnet kan overbevraagd zijn. De batterij kan bijvoorbeeld te warm worden. Tja, dan wordt die gekoeld en als ze echt te warm wordt, dan stopt het laden. De wagen beschermt dus zichzelf. Je zet je auto tijdens het laden indien mogelijk best in de schaduw en anders stel je je laadsessie best uit tot het wanneer een beetje is afgekoeld. 'S Avonds of 's nachts dus. Het overige nieuws dan. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar ik voel dat het de juiste beslissing is, zegt ze. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding na de storm Ciaran. 3 jaar geleden, dat zegt de advocaat. Wat gebeurde er? Wel, tijdens die storm kwam namelijk een dame van 65 en ook een kindje van 5 in een park in Gent om het leven. De rechter oordeelde dat het bomenbeleid van de stad Gent gebrekkig is. De stad zegt dat het hier om een ongeluk gaat, dat het overmacht is en dat niemand hier iets aan had kunnen doen. De stad Gent gaat in elk geval in beroep. Ja, het was nog nooit zo warm op 24 juni sinds het begin van de metingen. Vanmiddag werd het al 33,2 in Ukkel. Het officiële record, dat kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. En dan de weersverwachting. Volop zonnen, dus erg warm, 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer. Lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag een graad of 30. En vanaf maandag wordt het koeler.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website.

Ja, jij zult al juist, dat is iets voor de klok van 16 uur. Hier zijn we dan met Music Play, muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal hier vanuit hartstikke gooi. Met je welbekende stem, DJ. Eerst wil ik mijn collega's bedanken voor het vrijmaken van de knopjes, voor het vrijmaken van de micro. En dan heb ik het over DJ Bobo en Sandra. Bedankt voor het mooie muziek te brengen met die boeiende hitte. Ja, ja, zo toch wel luisteraars, we hebben echt zomer. Dus denk eraan, veel water drinken. En grote inspanningen vermijden. Ja, ja, het is hier broeiend te geet, maar ja, natuurlijk, ik zit hier met de airco achter mij. Heerlijk, zalig. En zo proberen wij mooie muziek te brengen bij jullie, de huiskamer binnen te brengen. Gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor verjaardagen of speciale aangelegenheden. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Moet je toch een verzoekje laten draaien voor een verjaardag of een speciale aangelegenheden? Dat kan op het nummer 089 70 21 79. Van het buitenland 032 89 70 21 79. Ja, wil je graag een koffietje komen drinken, een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen. Op de Essenstraat 1 bezweet de Kinrooi. Terwijl de zomerterras buiten staat, kun je hier lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En we hebben de zon zeker en vast mee. Maar voor vele mensen zal het echt te warm zijn. Voorzichtig verplaatsen al. Maar ik hoop dat ik alles kan verzachten met mooie muziek te brengen. Ik ga het proberen, dus veel luisterplezier naar Music Play, muziek voor ieder wat wil. En we gaan beginnen met de Summertime, nu kan het anders. Het is zomertijd, Summertime. Goedemiddag!

In de summertime. In de zomertijd. En geloof me, er is stormloop. Is aan de lopende band aan het gaan. Vele airco's, ventilators. Dat zijn mensen nu helemaal volledig op zoek naar vele airco's en ventilators. Ja, hoe kan het anders met die hitte? Get back! Ja, voor degenen die laten afstemmen, hebben we luisteren naar DJG, Music Play, Muziek Vrienden, wat wilt, get back!

Ja, get back op de plaats waar je thuis hoort. You get a learn, Billon. We gaan verder gaan met Charlie en Corden. Ah, Philemon.

dat is natuurlijk van Charlie en Cordele. I fell in love. Walking in sunshine. We lopen. Lopen in de zonneschijn.

Ja, weer een zomersplaatje van Walking on Sunshine in Welcome Feel Good. Als de zon weer schijnt. Ja, de zon schijnt volle bak. Niet alleen hier, maar overal zal het bloedheet zijn. Koude dagen. Draai je gewoon, Melissa. Als de zon weer schijnt.

Ja, maar liefst als de zon weer schijnt. Wat moet ik zeggen, een mooie tip van haar. Als de zon weer schijnt, pak een terrasje tot de zon weer ondergaat. Ja, dat is een goede tip en vooral niet met de hitte hier. Jeroen Spierenburg, want als de zon schijnt.

Jeroen Spierenburg, Want als de zon. Ja, de weg naar Amarillo. Het is de way to Amarillo.

Ja, ja, ze leefde in een boothuis dicht bij de rivier. En ze noemt Pretty Belinda. Liebeskoemen, lontje nicht. Ja, dat is de volgende wat we gaan draaien. Music Play, net als je kind gooien met DJ.

Wedding, Julie Rogers. Ik zie de kerk, ik zie de mensen. I see the church. I see the people. Ja, mooi gebruikt uiteraard.

Ja, zo terug is er alweer een uurtje voorbij. Dat betekent van heel even tussenuit naar de voortlandige boodschap en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met de Music Play, muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal hier vanuit het bloedhedige Kinhoorn. Dat allemaal met uw welbekende stem DJ's te zeggen. Blijven luisteren, tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooy bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25, 3640 Keunrooy. Telefoon 0032 475 21 69 54.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda Mone, Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Paardenliefhebbers. Gerstal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit: Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
8: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Bustweteke in Rooi.
8: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Eigenaars van elektrische wagens hebben het deze dagen misschien gemerkt. Het opladen van de wagen duurt wat langer dan normaal of wordt zelfs tijdelijk on hold gezet. Niks om te vrezen, de wagen is niet stuk, maar het kan wel liggen aan een reeks oorzaken die verbonden zijn aan de extreme temperaturen. Het stroomnet kan overbevraagd zijn. De batterij kan bijvoorbeeld te warm worden. Tja, dan wordt die gekoeld en als ze echt te warm wordt, dan stopt het laden. De wagen beschermt dus zichzelf. Je zet je auto tijdens het laden indien mogelijk best in de schaduw en anders stel je je laadsessie best uit tot het wanneer een beetje is afgekoeld. 's Avonds of 's nachts dus. Het overige nieuws dan. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar ik voel dat het de juiste beslissing is, zegt ze. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding na de storm Ciaran. 3 jaar geleden, dat zegt de advocaat. Wat gebeurde er? Wel, tijdens die storm kwam namelijk een dame van 65 en ook een kindje van 5 in een park in Gent om het leven. De rechter oordeelde dat het bomenbeleid van de stad Gent gebrekkig is. De stad zegt dat het hier om een ongeluk gaat, dat het overmacht is en dat niemand hier iets aan had kunnen doen. De stad Gent gaat in elk geval in beroep. Ja, het was nog nooit zo warm op 24 juni sinds het begin van de metingen. Vanmiddag werd het al 33,2 in Ukkel. Het officiële record, dat kennen we later vandaag. En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. En dan de weersverwachting. Volop zonnen, dus erg warm, 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer. Lokaal zelfs 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag 38 graden, zondag een graad of 30. En vanaf maandag wordt het koeler.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
16: Raar, maar waar. Beter dan hier, hoor je ze niet. Dit zijn de hits van Music Play. Vanuit het hartje Kinderooi, met DJ Guy.

Ja, zo te luisteraars, iets voor de klok van 17 uur. Hier zijn we dan weer met Music Play, muziek voor ieder wat wil. Met Otto One, CRSEO. Dat allemaal weer met het broedhedige kinrooi. Ja, zoals ik al zei, ik heb hier fijn de echo achter mij, dus laat maar.

Ja, ja, ze blijven doorgaan met hat, hat, hat. En de zon blijft ook maar branden. Ook met hat, hat, hat. No problemo. Ja, dat is de volgende wat we gaan draaien.

Yeah, yeah, well, a better way. Qualified to certify them new. Ja, net gekeken eens even op internet. Vele airco's en ventilatoren zomaar volledig uitverkocht. Ja, wat wil je met zo'n temperaturen? Misschien een kleine tip, misschien op tweedehands nog. Of wie weet, in de kringwinkel. George Baker Selection met Little Green Bag.

Ja, dat was dan Let Me. Mooie Runaway. Ja, we moeten ook wel een beetje rustig aan doen met die hoge temperaturen. Maar dat kan wel een beetje plakkerig zijn nu. Ah, ja. Mooie.

Ja, ja, ze gaan het weer met Monja. Dat was een plakkerige, echt een plakkerige, zeggen, een plakkerig liedje. Kiss and say goodbye. Nummer 7 van de Manhattans.

Ja, Earth the Fire, The Weeknd. Nog even te gaan, dat is alweer Weeknd. Dus toch even gezegd. Ja, zo trouw is er alweer een nieuwsje voorbij. Dat betekent wel heel even tussenuit. Na de broodende boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met Music Play. Muziek voor ieder wat wils vanuit het zonnige, broeiige, heet, artige Kenroy. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
5: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: 72 tuigen zullen worden verhoord op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 jonge dochters ombracht. Is beslist op de inleidende zitting in Brugge. De 47-jarige man staat ook terecht voor poging tot elektrocutie van zijn ex-vrouw. De vrouw zag haar ex-partner vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Het assiseproces gaat in september definitief van start. Het parket van Luik is een onderzoek gestart naar de dood van twee jongeren in Sprimont. De tieners verdronken gisteren in een verlaten steengroeve nadat ze er met een groep vrienden in het water waren gesprongen om verkoeling te zoeken. De hulpdiensten kwamen te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de slachtoffers niet zwemmen. De aanhoudende hitte zorgt voor veel zwaardere pollenallergieën en astmaklachten. Dat blijkt uit een 20-jarige studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten. Volgens professor Gijs Pottelberg verdubbelt de kans op het ontwikkelen van hooikoorts bij dit extreem warme weer. De Franse arts bij wie ebola is vastgesteld bleek gisteren nog gewoon aan boord te zitten van een Air France vlucht van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagierslijst overhandigd aan de Franse overheid die alle medereizigers contacteert. De arts liep het virus op tijdens een hulpmissie in Congo waar de epidemie al meer dan 1000 mensen het leven kost. Charleroi en Standard spelen komend voetbalseizoen al hun onderlinge wedstrijden achter gesloten deuren zonder supporters. Dat heeft het disciplinair comité beslist na de zware supportersrellen en veldbestorming van vorige maand. De clubs krijgen ook elk een boete van €10.000, maar kunnen nog in beroep. Vanavond nog lang zonnig en warm en ook vannacht koelt het amper af met minima rond 23 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en halen we 7 tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal uitschieters tot 39 en 40 graden. In het weekend stijgt de kans op onweer. Zaterdag nog steeds warm tot 38 graden. Zondag koelt het af tot 30 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
8: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet. Met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
2: Monza's favoriet.

0: zet hem aan en laat hem staan. Dit zijn de hits van Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Gie.
1: Ja, dat was het, onze favoriet. Ik ben glazen wasser. Hier zijn we dan weer terug vanuit het broedhedige Kinderooi. Donna Summer, I feel love. Dus mensen, doe alsjeblieft geen grote inspanningen en veel, veel water drinken.

Ja, een mooi zuidersplaatje van Tjalalala. In een ander jasje gestoken, normaal origineel van de Venga Boys. Maar nu een beter zuiders karakter.

0: Liz Haley met Shock a Little Deep. Boom, boom. Ook uitgebracht door Zwarte Vieren. Shock a Dikke. Boom, boom. Bremen en Bossa Nova. Ja, we gaan er een beetje vrolijk door.
1: I was at a dance when she caught my eye, standing all alone, Lord, it's eyes shine.

0: John de Bever. We schudden, hoppa.
1: En volgens ritme van dit lied. Tjupa, ipa, ai, ai, ai.
0: Je draait met je billen rond en rond en rond. Ja, nog een beetje vrolijke deuntjes erbij doen.

Ja, ja, jij draait niet met je billen rond en rond. Ja, ja, we hebben nu echt een hittegolf. De temperaturen konden boven nog de 41 graden worden. Maar dan echt in de zon. En in de schaduw ietsjes minder. Maar toch maar puffen, puffen, puffen. Daarom alleen maar een bikini.

Ja, alleen maar begin je aan links, rechts, voor en achter, spring. Ja, ja, dat is nog heel goed. En nu met die tropische hitte, alleen maar bikini aan. We gaan nog een beetje minder aandoen. Luister zelf maar.

Ja, ja, alleen maar schoenen aan, gebroeders en co. Ja, ja, nu gaan we een beetje rustig aan doen. Blind Adams, met Heaven. Dat allemaal hier uit het zonnig hartje Kinrooi. Het broed heet hartje Kinrooi. Ja, weer een mooie plakker erbij doen. Blind Adams, met Heaven.

Ja, ja, plakkerig. Zweterig. Mooie, langzame, zwoele slow van Blinders. Michael Bennett, Do You Have Me A Tears On Heaven. Dat is ook nog zoiets. Ja, een beetje weg sluimeren met Michael Bennett. Dat allemaal niet vanuit Asje Kin gooien met DJG.

Michael Bennett, Do You Weep My Tears of Heaven? Ja, ja, echt mooi, mooi gebracht, moet ik zelf zeggen. Right next to you. Nooit uit mijn nacht. Till my time. Je bent op de Vlaamstalige Tour. My love. Maar ook nog een mooie, mooie plakker. Maar dan een beetje Nederlandstalig.

0: gaaf.
1: Moeten we het een beetje inkorten? Nooit uit mijn hart. We gaan me stilletjes aan toe naar de reclameboodschappen en dan het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met Music Play, muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal meer vanuit Asje Kinrooy.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrode, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 in Rooi.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
2: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen ML, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 in Rooi. Presentatie Hans en Chris, inkom is gratis.
9: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Het agentschap voor Natuur en Bos heeft vanwege de extreme hitte code geel afgekondigd voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden. Bezoekers wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn, aangezien de natuur momenteel kurkdroog is. Het is inderdaad wel een beetje opletten natuurlijk. Vanaf het weekend neemt het brandgevaar naar verwachting weer af door voorspeld onweer. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk moeten tot en met zaterdag hun snelheid drastisch verlagen. Spoornetbeheerder Infrabel verplicht treinen om tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds maximaal 170 km per uur te rijden in plaats van de gebruikelijke 300. De maatregel moet voorkomen dat bovenleidingen door de hitte uitzetten en beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn hittecode rood uit naar 72 departementen. De organisatie van het dagfestival Werchter Boutique en Werchter Parklife nemen dit weekend ingrijpende maatregelen tegen de hitte. Er komen extra drinkwaterpunten, extra schaduwzones, vernevelaars en gratis zonnecrème voor de bezoekers. Festivalgangers krijgen het dringende advies om een hoofddeksel te dragen en voortdurend water te drinken. Er zullen 72 getuigen worden verhoord op het assiseproces tegen de 47-jarige aardappelboer uit Waardamme. Dat is beslist op de inleidende zitting in Brugge. De man staat terecht voor de moord op zijn twee jonge dochters en de poging tot elektrocutie van zijn ex-vrouw. De vrouw zag haar ex-partner vandaag voor het eerst terug, zegt haar advocaat Christian van den Bussen. Het eigenlijke proces start in september. Sport. Greet Minne heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de tweede kwalificatieronde in twee sets van een Wit-Russische speelster. Er zijn vanaf volgende maandag wel de sowieso vijf andere Belgen actief op het iconische grastoernooi, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond lang zonnig en warm. Vannacht koelt het amper af met minima rond 23 graden. Morgen opnieuw een lome dag met veel zon en temperaturen tot 37 graden. Vrijdag piekt de hittegolf lokaal tot 40 graden, waarna het weekend verfrissing brengt met onweer en temperaturen tot 30 graden op zondag. En, hou u vast, maandag een mooie 3 of 24 graden overdag.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website.
14: Ja, deze zijn titels die tenminste een paar van euch vielleicht warten. Guess like this right now.

0: Origineel van onze Jerry Lee Lewis, maar nu uitgebracht door Andy Long. Check it. Er is niet veel verandering in.
1: So, is everybody wet?
0: Allemaal hier van het Rasje Kinrooy met de DJG Music Play.
1: Come on over, baby, whole lot of shaking going on.

Ja, good jolly Miss Molly, van Status Quo. Ja, nu met dat warme weer, als je ook de barbecue gaat doen, maar denk eraan. Vergeet op tijd die bassen te draaien, Lizette, want anders branden ze aan.

Ja, terwijl we gaan met Emily Jackson, My Man is a Sweet Man. En we allemaal hier vanuit het broeierige hete Kinrooi. Met Music Play, met DigiGee.

De Chantal van Kleef, oftewel artiestennaam Donna Winner, de oude man aan de zee. Lieve vogel, neem mijn dromen mee. Wat allemaal hier vanuit, als je kind gooit met DJ.

What a crime scene. Niemand anders als de Mavericks. Oh, wij lezen Jasmin met

Ja, dat was er eentje van Weile Jasmin met Porcelein. We gaan een hele oude kraker doen. Johnny White, verloren hart, verloren droom.

Ja, ja, zo te luisteren, we zijn weer bijna gekomen aan een klokje van 20 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met muziek voor ieder wat wil. Hier vanuit het zonnig broeier heet Hartse Kenroy. Dan zeg je blijf luisteren. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars van Radio Monza. Het programma Voor Elkaar Met Elkaar van aanstaande zondag 28 juni is afgelast wegens de hitte. Denk eraan, zondag 28 juni, geen programma van Voor Elkaar Met Elkaar hier bij Radio Monza wegens de hitte.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De 53-jarige vrouw die gisteren haar man van 56 aanreed in de kustgemeente De Haan is officieel aangehouden, zegt de onderzoeksrechter. Het slachtoffer werd door voorbijgangers doodgevonden op straat nadat de vrouw hem had aangereden en was weggevlucht. Motief is nog altijd een raadsel. De vrouw wordt verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. De raadkamer beslist vrijdag of ze in de cel blijft. Sportartsen raden amateursporters ten zeerste af om met dit extreme weer te gaan sporten. Door de hitte levensgevaarlijk en verschillende sportevenementen voor het weekend zijn afgelast. Wie toch in beweging wil blijven, doet dat best 's morgens vroeg of 's avonds wanneer het wat koeler is. In alle Vlaamse natuurgebieden is vanwege de droogte code geel voor brandgevaar van kracht. De Agentschap voor Natuur en Bos roept op tot extreme voorzichtigheid. Het gevaar neemt pas af vanaf het weekend nadat het geonweerd en geregend heeft. Frankrijk breidt de hoogste alarmfase morgen uit naar 72 departementen waar 51 miljoen Fransen wonen. Door die extreme hitte moeten de hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag trager rijden. Spoornetbeheerder Infrabel verlaagt de maximumsnelheid tijdens de warmste uren van de dag van 300 naar 170 km per uur om schade aan de bovenleiding te voorkomen. De nieuwe internationale vredesraad van de Amerikaanse president Trump komt volgende week voor het eerst samen op Cyprus. De raad moet wereldwijde conflicten oplossen met Trump als voorzitter voor het leven. Vrijwel alle Europese landen verzetten zich tegen het initiatief omdat de raad de Verenigde Naties buitenspel wil zetten. Volgende week staat de heropbouw van de Gaza op de agenda. Vanavond nog lang zonnig en warm en ook vannacht koelt het amper af met minima rond 3 à 24 graden. Morgen opnieuw veel zon, stijgt het kwik naar 7 tot 38 graden. Vrijdag piekt de hittegolf tot 39 en 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, ja, met de ene keer, jongen, met Honky Tonky Thee zijn we alweer. We komen iets voor de klok van 20 uur. Hier zijn we er weer bij jullie terug met Music Play, muziek voor ieder wat wil. Vanuit het broedige, hete Kinrooi. Van de studio van Radio Monza.
1: Like and subscribe.
0: All time rock and roll.

All time rock and roll. Radio Loud. Ja, door die hitte worden ook nog gestraft. Vele mensen gaan de airco gebruiken. Vele mensen gebruiken de ventilator. En door die hitte, ja, gaat de stroom ook alweer omhoog. Dus echt onmenselijk hier in België. Nee, de stroom zal flink omhoog gaan. Alleen door het gebruik van de ventilators en de airco's. Bellamy Brothers, let your love love.

0: Ja, Frédéric François, I love you, je t'aime. Een mooie, plakkerige. En zeker niet met dat warme weer. We gaan er nog eentje erbij doen. Kluso, ik wil
1: vandaag
0: bij je slapen.
1: Of jullie het volgende
0: dat zal ook wel,
1: nog kunnen herinneren.
0: Ja, ik wil vandaag bij je slapen. En nu met die hitte. Oei, oei, oei, oei.

de Fortops. Working my way back to you, Dave. And the happiness that now I let it get away. We gaan het duo Erik en Sander opnieuw loslaten. Met, luister zelf maar. Twee witte paarden. Dat allemaal hier vanuit Asje Kerkgooi met DJ. Ja, kom, kan dat dan zijn met Erik en Sander.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Music player, dit als je kind gooi met DJ.

Slyfox, Let's Go All The Way. Dat maar hier met het warm hartje Kenroy. Nog steeds music play vanuit hartje Kenroy met DJ. Muziek voor ieder wobbel.

Dat allemaal niet even uit als je kent Roy's Life Love. Let's go all the way. No moment, no cry. Ja, dat is het volgende wat we hebben klaar liggen. No moment, no cry. En dan gaan we weer stilkens aan doen naar een klokje van 21 uur.

Mama No Cry. We gaan een zeer klein stukje van Stand By Me laten horen. En zo gaan we stilletjes aan doen aan een klokje van 21 uur. En dan gaan we heel even met een klein regeltje eventjes ertussenuit. En dan ben ik weer bij jullie terug voor het allerlaatste uurtje. Muziekvrienden, What Worlds, Music Play, vanuit Arsje Kinderhooi. Zeggen nog een stukje van Stand By Me, tot zo.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ja, ja, zo rollen deze zender weer terug voor het allerlaatste gedeelte. Music play vanuit de hartje Kenroy. Met die geweldige kunnen slam DJ. Really Woman, vanuit de Soundtrack. Really Woman.

Kaya dansjes en waarda unwe danke God van hersen. Maar weer een tijdje blijkt. Moet ik het inkorten.

Dat was dan weer hier vanuit het broedige, broeiende, hete hartje Kinrooi. Bedankt voor degenen die gebeld hebben, bedankt voor degenen die geluisterd hebben. We maken nog een hele fijne knusavond van Sweet Dreams, zoete dromen. En hopen morgen allemaal gezond weer wakker naast jullie bedje te mogen staan. En denk eraan, beste mensen. Doe geen grote inspanningen. Hou het gezond, hou het veilig. Veel drinken en vooral water drinken. Want de temperaturen gaan heel hoog oplopen. En voor onze voetballiefhebbers een beetje een steun geven aan onze rode duivels en ook vooral aan de noorderburen. Ook een hartje onder de riem steken. Want je weet het, hè. Vrijdagnacht om 5:00 zijn de Red Devils weer paraat. Maar verder ga je er niks over bespreken. En voor nu allemaal, oogjes dicht en snavertjes toe. Wat mij betreft, bye bye, zwaai zwaai, doei doei, slaap zacht, goeienacht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik zie er iets in, dacht een man van een vrouw. En een man zei toen, ik hou van jou. En de vrouw dacht, oh jee, en viel voor de bijl. Maar het eind van het liedje had niet zoveel stijl.

behalve jou. Maar zij te Els. De vergissing was groot en Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer en bliksem en wenende maan is hij toen maar naar Ans gegaan. Zij minden elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets. Precies, zei de vrouw en reed weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaat wonden. Maar de liefde is fijn en het is geen zonde. Kijk, de

Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé of thuis bij je familie. Maar je moet rijden, elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel, is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren, van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij. En voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd

0: Hij rijdt een 30 tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.
2: Als ik 's nachts lig te dromen, zie ik jou.

Met verlof in Hongarije, in een dorp zonder hotel, kwam de liefde mij verblijden, speelde met mijn hart een spel. Een zigeuner

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.